wijken, Kiki Mickey. Iemand ooit in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met olie hel, Kiki Mickey. Olie binnen mijn bel, Kiki Mickey. Ketchup oe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegman zat als alle, Kiki Mickey. Kolijmiddag in de skala, Kiki Mickey.